Community, alles gaat door. Ik ga overleggen hoe je dit probation office moet. Dit zit er mangelijk in. Ik kan je ook doneren. We gaan jullie helemaal niet.